Dat is het eerste nog van hele dag. Vielen Dank. Je maakt bij de Riedel, hou nee.

Afrique. Vrijdag is de voor de andere zijde. Immanuel, zij ze niet bereid te strijden. Zij zeiden mal, wären wir historische Ordnung. Sie schauen in de beide Wert zu der Ware, die Stornig. Sie schauen in de beide Wert zu der Ware, die Stornig.